0: Ja, dat zie ik.
1: Ja, Frans hier.
0: Yes, sir. Give me notice for security check 1403 Washington Ave.